Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het

0: isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
1: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur. Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziek.

Ach ja, die tv-show toen in de haven van Volendam. Kijk, dat was Ikke. Ikke was helemaal...

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus! En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.

En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeeldt natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperboomen. Links een karto met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7

van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer lang.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
2: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: avond.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur. Goedemorgen, ik ben Jos Geelhoed.
1: Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox een pilsje. Dat is er niet duur.

in het helderste water. Ja,

tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja,

U luistert naar de Flevo Psychomo. Het is 7 uur. Goedemorgen, ik ben Jos Schilhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens hun trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, maar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks hun stakend vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld een spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En, ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fysieke omroep, medisch verantwoord.

0: ik ben Jos Geelhoed. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.

0: Topkikker van de maand.
1: Wat gaan we doen?
2: Manhattan.
1: Manhattan?
2: Van Lawrence Hart en Richard Rodgers.

0: Hallo allemaal, wat fijn dat je bent afgestemd op Flevo Ziekenomroep. Dit is Help, er zit een olifant in de tram. En wat fijn dat je bent ingestapt in onze muzikale tram. Om vanavond weer een muzikale tijdreis te maken door het, door het ziekenhuis of zo?
1: 100 jaar heet.
0: Sorry?
1: 100 jaren.
0: 100 jaar, ja, dat gaan we inderdaad doen. Mm. We gaan beginnen in het jaar 1923 en we eindigen in het jaar 2026. Dus 100 jaar aan hits gaan we doen. En dat doen we in de jaren 20, wat ik net al zei. Met in 1923 het nummertje Weet je nog wel oudje van Louis Davids.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah. We have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20.
5: De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.

oudje. Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het oude.

kwam Oudje, wat in dat album had gekomen. Weet je nog wel, Oudje, wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd, toen heb ik het plat

Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want

beleerde zoon Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la. Ha, die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, ik maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap: hoepel op, zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la, la. He, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint, maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, oh, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houten huid.

0: zoek de zon op. Ja,
1: nou.
0: Zoek de zon op.
1: Nou, hoeven we daar niet te zoeken, want die is volop aan het schijnen geweest vandaag weer. Het was lekker weer, hè, Peter?
2: Ja, dat was zeker lekker weer. Het is, hij schijnt nog steeds hier naar binnen.
1: Ja, het schijnt nog steeds, inderdaad.
2: Het is ook lekker warm.
1: Ja. En Lou Benny, dus, die zong erover in 1936. En dan gaan we verder met Joseph Matthews Wingy Manone. Hij was een Amerikaanse jazzmuzikant, deed zang en trompet en was orkestleider van de Italiaanse afkomst. Manone, die verloor op 10-jarige leeftijd zijn rechterarm bij een tramongeluk. Een tramongeluk, nou dat bedoel ik. Hoe kan je het zo treffen, hè? Ja. Waarvoor hij tijdens zijn podiumoptredens een armprothese droeg. Dus dat was toch wel een beetje moeilijk om... Nou ja, goed, hij doet in de hand zijn trompet vast en met zijn linkerhand was hij met de trompet bezig gaan het spelen. Moet kunnen, toch?
2: Ja, je kan met één
1: goed,
2: hand
1: goed, hij heeft spelen, in... Sorry,
2: wat zei je? Met één hand kan je trompet spelen.
1: Dat kan, ja. Maar goed, hij was in 1944 samen met de K-Star, heeft hij een nummer uitgebracht. En het heet, een hele lange titel, If I Could Be With You One Hour Tonight.
3: De jaren 40.

Ja, dat waren de zingende zwervers. Het nummer In het Wilde Westen uit 1956. Paul Revere en de Raiders waren een Amerikaanse rockband geformeerd in Boise, Idaho in 1958. Ze kenden aanzienlijk succes in de Verenigde Staten in de tweede helft van de jaren 1960 en in begin jaren 1970. Met muziek die varieerde van garage rock tot psychedelic.

Belgische pop. Maar hun vroege geluid combineerde snel gitaar en doorslaan gecombineerd rock'n'roll met een intimiderende R&B smaak. De band stond bekend om het opnemen van kleding en stijl van de Amerikaanse burgeroorlog in hun kleding. Paul Revere en de Raiders met het nummer Just Like Me. 60s.

Ja, dat was John Denver, aangevraagd door Henriette voor al het verpleegend personeel. En Leaving on a Jet Plane uit de jaren 70. We gaan gauw verder met When the Rain Begins to Fall. Dat is een single van Jermaine Jackson Piazzadora, die op 15 oktober 1984 wereldwijd werd uitgebracht. Het nummer werd gebruikt in de film Voyage on the Rock of Aliens, waar zangeres Piazzadora een hoofdrol in speelde. When the Rain Begins to Fall werd geschreven door Peggy March, Michael Bradley en Steve Whitmark. Hier zijn Jermaine Jackson en Piazzadora met When the Rain Begins to Fall. 80s.

Ja, Ace of Base, Beautiful Life. Die bracht ons naar 1996. En we gaan naar de volgende halte. Dat doen we samen met Within Temptation. En dat is een Nederlandse symfonische metalband. En een van de succesvolste bands in dat genre. Within Temptation is in 1996 opgericht door Sharon Den Adel en gitarist Robert Westerholt. En Within Temptation uit 2005 met Memories. Zeros.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dance.
2: Hey Fonsie.

0: Wil je dat niet doen als microfoon over?
1: Ja, potverdorie. Ik was even met mijn mond niet bij de microfoon en dan hoor je me gewoon in de kelder. Dat is gewoon helemaal even zo.
0: Ja.
1: Nou, gaan we gauw verder? Of wat is dat?
2: Op je rit.
1: 2018 waren we aanbeland bij Esche Mila Culpa van Louis Fonsi met Demi Lovato. En we gaan naar het eindstation. En dat doen we met Olivia Newton-John wil ik zeggen. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Het is Olivia Dean. En ze heeft over babystapjes. 20s.

0: Lekker nummertje. Lekker basje, een basloopje erachter. Olivia Dean, Baby Steps. Dat was ons naar 2026. Goed, we gaan naar het volgende item. En dat is...
1: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
0: En ik had weer een hele leuke nieuwe plaat gehoord. Dat is wel leuk. Het is weer een Nederlands

Cover van een heel oud nummer uit 1974. Dat is het nummer van Barry Manilow, Mandy. En daar hebben Ron Tass en Mireille hebben daar een leuke plaat op gemaakt. Oh jij!

0: ik iets mis zeg?
1: Nee.
0: Nou, best wel leuk. Er is wel een tas en jij.
1: Ja, zeker.
0: Oh, jij?
1: Ja.
0: Het is liefde natuurlijk. Ik hou van jou en blijf je trouw. Zoals altijd, maar...
1: Beter is in de kroeg zitten.
0: Zo is dat. Goed, dat was de cover van Barry Manilow's Mandy. Ron, Tas en Mireille. Oh jij. Hé, hey, we gaan gauw naar het volgende item, want die kunnen we weer eens een keertje draaien.
1: Ja. We hebben er alleen geen jingle van, maar verder valt het wel mee.
0: Ja, maar hij begint gewoon met een jingle.
1: Welke?
0: Oh, deze.
1: Die van Carly Simon.
0: Ja, luister maar.
1: Ja? Oh ja?
0: Nou, toe maar.
1: Komt-ie. Ja.

0: Van de Bondfilm, The Spy Who Loved Me. Was dit Nobody Does It Better van Carly Simon. En we blijven nog eventjes in de Bondsfeer. En dat doen we met de film, even kijken, Diamonds Are Forever. En het wordt gezongen door Shirley Bassey. En daar gaan we uit, naar het nieuws. En na het nieuws zijn we weer bij je terug. Tot straks.
1: Tot straks.

Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek.

0: Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Welkom bij het tweede uur van Help, er zit een olifant in de tram. En voor degenen die het nog niet wisten, ik ben uw conducteur Jan van Euenen. En aan de knoppen en de bestuurder is dit keer...
1: Peter Bakker. Nou, elke keer toch?
0: Elke keer. Peter Bakker.
1: Ja. En die olifant die zit achter in het hoekje.
0: Die hebben we weer meegenomen.
1: Zeg het maar.

0: Ja, daar is die. Dankjewel. Kijk, leuk. En leuk dat u ook met z'n allen weer bent blijven zitten in onze rijdende tram. En onze muzikale tram wel te verstaan. En we gaan lekker verder met de ketting. En dat is wel zo leuk weer. Ik heb weer een hele hoop leuke inzendingen gehad van wat collega's van ons. En ja, we hebben zelf ook nog wat ingevuld. En we begonnen natuurlijk met waar we vorige keer geëindigd waren. Henk Wijngaard met elke dag hetzelfde liedje. En daar mocht Peter wat op aan gaan sluiten. En het volgende.
1: Ja, maar je moet wel even vertellen dat dat toen ingezonden was door Truus, hè?
0: Dat heb ik net gezegd.
1: Van de dinsdag, dat heb je nog niet gezegd. Nee, dat heb je niet gezegd. Ik ben echt een klein beetje kort van geheugen, maar dat heb je echt niet gezegd. Moet je even vergeten.
0: Nou, oké.
1: Okay. Zur Koesje Bent en Peter Petrel. En ik ben gaan, dat is dus dat zijn de uitvoerenden. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, want als je Sir, dan denk je van, dan moet je zeggen, van, moet het in het Engels doen eigenlijk. Maar ja, het is in het Duits. Het is niet anders. Ja. En dat is eigenlijk gewoon elke dag. Täglich.
0: Ja.
1: Heb ik ervan gemaakt.
0: Het is trouwens een nummer uit de jaren 60 al, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is een oud nummertje.
1: Ja, het is ook een cover, hè?
0: Ik heb het toevallig heb ik dat afgelopen woensdag heb ik dat nog gedraaid.
1: Wat met, heb je gedraaid?
0: Dat nummer, Ich zähle täglich meine Sorgen uit de jaren 60.
1: Van Peter Alexander.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat heb ik. Ja, dat heb ik gemaakt.
1: Ah,
0: samen met Joop.
1: Dat is zeer schön. Ja. Maar dit is de uitvoering van de Zur Koesje Bent. En Peter Petrelle.

0: De Sir Guusje Band en Peter Petrel.
1: Nee, Peter Petrel.
0: Ja, nou, je gaat gewoon... Is een Duitser. Maar ze zongen ook in het Engels dus.
1: Ja, dat wel.
0: Ik zähle täglich meine Sorgen. En toen mocht ik weer op aansluiten. En ik denk, ja, jij gaat in het Duits. Ik ga wat in het Frans zoeken. En toen kom ik uit bij La seule chose qui compte. En dat betekent hetgeen dat telt. Nou ja, hij telt dagelijks zijn zorgen. En ik ging verder met telt. Dus Frans, ik met La seule chose qui compte.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hola, buenos dias.
3: Hi.
2: Hola.
3: Hello. Hello. Hey. Yo, baby.
4: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Franjika, die kennen we natuurlijk van Unibroek Peders hier, Unibroek Pedersol.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Die bijvoorbeeld. Maar jij mag het nu zeggen, Peter.
1: Ja. Ja, we waren net in Nederland. Toen gingen we via Duitsland naar Frankrijk. En dan gaan we nu naar Italië. En je moet ook via Frankrijk rijden naar Italië. Want over de Brennerpas kan niet op dit moment. Dan dansen mensen nog. Dus. Oh, je hebt het nieuws niet gehoord.
0: Nee.
1: Dat is nou weer even jammer.
0: Maar goed. Wat was er aan de hand dan? Vertel.
1: Nou ja, ze hebben de Brennerpas afgesloten even.
0: Wow,
1: het dorp wat erbij zit, die vindt dat het allemaal te druk wordt. Dus...
0: Oh, dan sluiten we het gewoon even af. Ja,
1: dan sluiten we het gewoon even af.
0: Ja.
1: Maar dat deden ze wel op een feestelijke manier.
0: Oké.
1: Ja, niet dat mensen die nou 240 kilometer om moeten rijden dat feestelijk vinden. Maar goed, het is een ander verhaal.
0: Ach, je bent wat lang onderweg. Wat geeft het nou?
1: Ach, maar ja, je bent op vakantie.
0: Zo is dat.
1: Hé, maar ik zei dus, we gaan naar Italië. La Zeul, oftewel de enige keuze. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik ook naar de enige, maar dan in het Italiaans. En dat is L'Unica. En dan komen we uit bij Alan Sorrenti en Tu sei L'Unica Donna per me.

0: Ik ben zo blij dat je tegen me zegt dat ik mag praten.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, je bent al zo positief geweest.
0: Nou. Alan Sorrenti met Tu sei l'unica donna per me. En die was het van jou, Peter. En toen mocht ik weer wat uitzoeken. Nou, wat dacht je wat ik uitgezocht had?
1: Nou, iets met een mooie vrouw.
0: Ja, dat lijkt me wel heel goed, hè? En ik vond het wel leuk, want het vind jou ook een leuk nummer trouwens, Max Wojcicki Junior. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.

0: Lekker zonnig hoor, allemaal. Lekker hoor.
1: Heerlijk hè?
0: Ja, lekker. Je bent er niet gelukkig met een mooie vrouw, Max Wojcicki Junior. En het was weer jouw beurt, Peter.
1: Ja, nou ja, het was heel makkelijk natuurlijk hè. Ja. De strekking van het verhaal is hetzelfde, alleen in het Engels. Beautiful woman, and when you're in love with a beautiful woman dan. Van Dr. Hook.

0: Ja. When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hoek. En het was weer de beurt aan onze collega's. En we hebben aardig wat instellingen gehad, hè Peter?
1: Ja, we hebben hele mooie ook gehad.
0: En ook hele mooie, ja zeker. Was, zeker.
1: Zeker moeilijk om te kiezen. En daarom kregen we ook het advies van een van onze collega's om elk station even aan te doen. Dat gaan we ook doen, hè?
0: Ja,
1: maar we hebben er maar één gekozen waar we op aansluiten.
0: Ja, en dat is de nummer van Jan Herema. Hij gaf het aan dat het van Piet Veerman is, maar het is eigenlijk van de Cats. Dus ik heb er maar van gemaakt, Piet Veerman en de Cats. Uiteindelijk was hij de leadzanger. En het nummer is Love is a Golden Ring.

0: Dat was onze keuze. Jan Heerema, Piet Veerman, Love is a Golden Ring. En dan gaan we nou naar jouw fragment.
1: Ja, maar die is afgekeurd.
0: Oh?
1: Ja, Piet Veerman heeft het ooit een keer wel gezongen samen met de Cats. Maar dat is eigenlijk gewoon de Cats, niet Piet Veerman.
0: Ja, en?
1: Ja, en? Dat kan dit toch niet?
0: Waarom kan dit niet?

0: Want uiteindelijk, het zal me niks verbazen als het ook niet op een album van Piet Veerman zal staan, dat nummer.
1: Nou ja, ik kwam inderdaad wel ergens tegen met Piet Veerman. Ik heb niet naar geluisterd, maar toen ik dat ding hoorde, nu, net, ja. Dan denk ik van ja, dat was toch echt alleen de Cats.
0: Ja, maar het was ook de Cats-periode. Maar dat maakt niet uit. Je gaat gewoon de Ferryman doen.
1: Ja, ik denk nou Piet Veerman.
0: Maar ja, ik had eigenlijk wel gedacht dat je Who Pays the Ferryman zou doen. Maar ja, dan ga je met iets anders komen.
1: Nou, dat wilde ik eerst doen, maar ik denk ja. Ik wil ze niet rijker maken dat ze zijn, dus nee. Don't pay the ferryman.
0: Nou,
1: Christen Burg.
0: Oh, nou die komt straks ook nog even voorbij.
1: Ja, Christen Burg komt nog een keer voorbij.
0: Ja, ja, leuk ja. Hoor.
1: In een rood jurkje.
0: In een rood jurkje, ja. Nou goed, hartstikke leuk. Die gaan we dus de volgende keer
1: mee beginnen.
0: Ja, gaan we erin zetten. Kijk, daar is die. Hey Peter.
1: Hey Jan.
0: Hallo.
1: Luister, ik denk, we hebben die luid over. Die zijn echt een beetje getoond. Ja, die zitten toch bij elkaar? Nee, we zitten niet bij elkaar. Maar goed, dat maakt ook ja.
0: We zijn gewoon helemaal van het padje af. We gaan verder met de verdere inzenders. Ja, want we waren natuurlijk hartstikke leuke inzendingen. En waaronder ook eentje van Fred Bokhorst. En die kwam met Eric Clapton. Ja, ik vind het toch niet echt leuk. Het is gewoon Eric Clapton met het nummer Wonderful Tonight.
1: Nou, zoals hij soms af en toe erbij staat, als hij die gitaar staat te spelen, denk je wel dat het een klaptof is.
0: Nou, fijn.
1: Hè? Ja, hij staat echt zo. Hij staat echt gitaar te spelen en te zingen alsof hij de afwas staat te doen.
0: Nou, fijn. Nou, gaan we draaien, alsjeblieft.

0: Ja, en deze was natuurlijk ingezonden door Aard Love met Your Greatest Lover. En Aard en Fred die doen op de dinsdagmiddag doen ze... Ja?
1: Fred's Music Mix.
0: Ik denk, je vult me gelijk aan, dat doe je er niet.
1: Nee, ja, ik denk, jij gaat het gewoon allemaal vertellen, maar dat deed je niet.
0: Fred's Music Mix, elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Ja, soms dan heb je een blackout, hè. Kan alles gebeuren. En gelukkig zitten we daar met z'n tweeën, dan weet jij altijd aan te vullen. Maar ja, je was een beetje de late kant dit keer.
1: Ja, nee, ja, ik zat te wachten.
0: Ja.
1: We gaan er straks 3 achter elkaar doen.
0: Oh, we gaan er 3 achter elkaar doen. Oh, ja. Hartstikke leuk. Dus dan gaan we Joop, Truus en Harry gaan we doen.
1: Ja.
0: Ja. Joop die is op de maandagochtend bij ons en op de woensdagochtend bij mij. Maandagochtend wij wachten op de dokter. En woensdagochtend het testament van de 60's. Truus die doet samen met Jan 2 avonden. Dinsdagavond en woensdagavond. Mag jij even invullen wat ze ook weer doen?
1: Ja. Als pleister op de wonden en het muzikale bloemetje.
0: Ja, dan is de zondag weer met Flevo Classic. Maar ja. Goed, eerst doen we Joop.
1: Na deze de herhaling van dit programma ook, is hij er ook. Dus,
0: ja, dan is hij er ook.
1: Dan worden op zondagochtend herhaald. Ja,
0: daarom. Dus ik kan beter iets zeggen. We gaan dus met Joop verder met Roy Orbison, O Pretty Woman. Truus die had ingezonden She van Charles Aznavour. En Harry had ingezonden eigenlijk Nora, want dat is een vrouwtje. Zij vrouwtje, goed zeggen. The Lady in Red van Chris de Burgh.

0: hebben we eventjes pauze gehad.
1: Stations aan gedaan.
0: Dat bedoel ik. We hebben dus Roy Orbison gehad, Charles Aznavour en Chris de Burgh. Gaan we gauw verder met het volgende item.
1: Ook dat is het verkeerde. Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.
0: Nou, ik heb er weer een paar gevonden hoor. Ik heb Kylie Minogue vanuit Australië laten komen. Bobby Williams vanuit Engeland. En samen doen ze een duet. Robbie gaat Candy doen. Kylie gaat Never Too Late doen. En samen hebben ze dan kinderen maken. Nou, wat wil je nog meer?

0: echt heel goed af te sluiten. Robbie Williams samen met Kylie Minogue en Kids. Ja, dan is het alweer bijna 10 uur, mensen. En dat houdt in dat we ermee moeten gaan stoppen. Ja. Zo jammer dat die tweede alweer zo snel voorbij zijn gegaan.
1: Heel hard, hè.
0: Godverdikke me. Maar ja, het is niet anders. Het is weer heel gezellig met jou, Peter. En leuk dat Robert ook nog even aangesloten is. Hebben we niet gehoord op de radio, maar dat geeft niet, want daarachter is je ook lekker bezig.
2: Nou, ik ben er wel, hoor.
0: Helemaal. Oh, je bent er
2: nou. Ja, nee, ik luister toch gezellig met jullie mee.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, we gaan afsluiten, want het is nog 90 seconden. Dan moeten we echt eruit zijn. Het was met een waar genoemd dat we nog optreden voor u vanavond. Peter, tot de volgende keer. En mensen ook tot de volgende keer.

U luistert naar de Flevo Sicomo. Het is 10 uur. Goedemorgen, ik ben Jos Geelhoed. Oekraïense drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette

0: Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, een heel goedemorgen dames en heren en welkom bij dit live programma van de Flevo Zieke Omroep. Ik opende met het eerste deel uit de onvoltooide symfonie van Franz Schubert, nummer 8 in B-klein. En dat deel heeft als tempo aanduiding Allegro Moderato. U hoorde de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert van Karajan. En het programma wat ik u vandaag presenteer is gebaseerd op een concert wat ons Almeerskoor Amuse Vocaal onder leiding van Ulrike Reet-Vindeneek gaf op zaterdag 30 mei jongstleden in Goede Reden in Almere Haven. En ze deden dat samen met een ensemble rond Bart Schneeman, de beroemde hoboïst. En zij speelden Schubert-bewerkingen en af en toe deed het koor ook in dat tweede gedeelte waar voornamelijk het ensemble aan het woord was, dat het zo mocht zijn, mee. Maar er was een soort voorprogramma wat Amuse Vocaal deed en een heleboel liederen en daar heb ik er niet veel van, maar ik kan u wel laten horen het eerste nummer, niet de zetting voor een koor, maar wel voor stem, namelijk aan die muziek van Franz Schubert, hier gezongen door de Franse bariton Gérard Sauzé, begeleid door de piano door de Engelse pianist Dalton Baldwin. Aan die muziek.

Dat was Gerard Souzay met Elton Bolton aan de piano met het lied Andi-muziek van Frans Schubert. En dat was voor de pauze. En na de pauze opende het gezelschap rond Bart Schneeman met een bewerking van het tweede deel uit het strijkkwartet nummer 14, De Dood en het Meisje, de Tode und das Mädchen, Deutsch 810. En ik heb daar een opname van het Brandes kwartet, wat ik nu hoor, het tweede deel, Andante con moto.

Dat was het Brandes kwartet met het tweede deel uit het strijkkwartet nummer 14. Dat was Deutsch 810 van Schubert, De Dood en het Meisje, De Dood en het Meisje. Tweede deel hoorde u, Andante con moto. Dan ging Bart Schneeman met zijn ensemble verder met het lied nummer 10 uit de Winterreise, Rast, laat ik u hier horen. In vertaling van Jan Roth, gezongen door Maarten Koningsberg, buiton plus Roger Brown aan de piano. Dan uit Schwanengesang, Deutsch 1957, aan de Meer, nummer 12, hier gezongen door Dietrich Fischer, Disco, buiton en Klaus Pieling aan de piano. En tenslotte met het blokje Die Schöne Müllerin, Deutsch 1795, lied nummer 18, Trockene Bloemen. Hier gezongen in de vertaling van Jan Roth weer. En dan heet het Bondgenoten. En dat wordt hier gezongen door de tenor Marcel Beekman. En die heeft aan de piano Ernst Munneke. Dus deze drie stukken draai ik achter elkaar voor.

tegen. Recht je rug vechten.

lopend vuur ontbrak, heeft mij alsnog gebroken. Zo joeg mijn hart in weer en wind, de strijd.

Ja, gemankeerde jingle. Flevo zal er ook een klassiek ging het om. Hè. Ik liet u horen een blokje met Rast uit Winterreis, aan meer uit Zwanengezang en Trok de bloemen uit de Schönmüllerin. Deze stukken werden in bewerking uitgevoerd door het ensemble Bart Sneeman. En dat bestond uit Sneeman zelf, zo bewust, als dirigent en artistiek leider. Simon Arad speelde Ney, dat is een soort Turks of Arabische fluit. En Nathalie Schaap, die speelde contrabas en die zong ook. En die zong dan de tekst in Nederlands, vandaar dat ik de eerste twee liederen, laat ik het zo zeggen, in Nederlands liet horen. En Julian Schneeman, zoon van Bart, was de pianist en hij speelde ook in elektronisch harmonium op een gegeven moment. Goed, het volgende blokje bestaat uit Nacht und Träume, een lied van Schubert natuurlijk, Deutsch 827, en uit Zwanengezang nummer 9, Ihr Bild. Nacht und Träume wordt uitgevoerd door Ian Bostridge, de Engelse tenor begeleid door Julius Drake aan de piano, en Ihr Bild uit Zwanengezang wordt gezongen door Stefan Gels, bariton, en hij wordt begeleid aan de piano door Michel D'Alberti. Ik laat u beide liederen achter elkaar horen.

0: Ja, dat waren achtervolgens nog toen Träume van Schubert, Deutsch 827, gezongen door Ian Boswitz, piano begeleid door Julius Drake, een Schwanengesang nummer 9, Ihr Bild, gezongen door Stefan Gens Bariton en de piano begeleid door Michel D'Alberto, en uit de Schöne Müllerin, Deutsch 795, der Neugierige, Hein Meens, tenor, begeleid aan de piano, aan de forte piano, door Jos van
1: Even kijken.
0: Jos van Emmerzeel. Dan ga ik verder met het. Met een lied wat gezongen werd door. Amuse Vocale, aan de lijn van Ulrike Reet Vindenik, Die Nacht, Deutsch 983. Ik heb daar een opname van de Kings Singers. Ik moet hem even opzoeken, dames en heren, als ik me dat niet kwalijk neem, want ik heb de vorige dingen overviel me een beetje. En u merkt aan dit soort gehammers. Natuurlijk dat dit een live programma is. Ja, Die Nacht. Van, moet ik hem er even inzetten? Even wachten tot de cd-speler zover is. Nu, Die Nacht van Schubert.

Krishna, Krishna, Krishna.

Ja, dit was het lied Einsamkeit, Deutsch 26, van Franz Schubert, gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau, bariton en de piano begeleid door Gerald Moore. En het stuk duurt 17,5 minuut, bijna 18 minuten eigenlijk. En het is wonderbaarlijk hoe Fischer-Dieskau al deze aspecten van eenzaamheid weet uit te beelden. Tempowisselingen, ook hoogtewisselingen en dergelijke. Eigenlijk een soort kamer-opera. Fantastisch. Het gezelschap rond Bart Steeman speelde dit stuk in een instrumentale versie afgelopen zaterdag 30 mei in Goede Reden. En ze speelde ook Die Kreien. En dat heb ik, dat komt uit de Winterreizen van Schubert, dat is nummer 15. En dat heb ik in een bewerking voor klarinet en piano. De klarinetist is Eli Heifetz en de pianiste is Edith Zwie. Die Kreien.

Ja, die kreeën, dat is een heel mooi lied uit de Winterreizen. Ja, maar het klinkt ook heel goed instrumentaal. U hoorde de kleine tist Eli Heifetzen, die werd aan de piano begeleid door Edith Svi. Dan ging zo tegen het einde, speelde het ensemble van Bart Schneeman Meerenstühle Deutsch 216. En dat heb ik in een opname van Gérard Cézard, de Franse bariton, begeleid aan de piano door Dalton Baldwin. Meerenstühle.

Ja, ondertussen is Gerard al begonnen. Ik moet eventjes... Ja, ondertussen is Gerard opnieuw instellen. Maar dan krijg je hem ook helemaal.

Ja, leuker als je zo'n themaprogramma hebt, zodat je ontdekt op hoeveel prachtige wijze muziek kan worden uitgevoerd. Dit was een heel intense uitvoering door Gerard Sezai, de Franse bariton begeleidende piano door Dalton Walter van het lied Meeresstuwen van Frans Schubert. Een lied wat je veel te weinig hoort, vind ik. John raakte ook dat programma op 30 mei dat een beetje tot een eind. En ze speelden nog twee liederen, Der Leiermann uit de Winterreizen en uit de Schöne Müllerin am Feierabend. En Der Leiermann, dat laat ik u horen in een uitvoering van Ernst Heflinger, de Zwitserse tenor. En hij heeft deze opname gemaakt toen hij eigenlijk al een geruime tijd zijn carrière als zanger had beëindigd, als optredende zanger. Hij is nog steeds prachtig bij stem en hij wordt hier begeleid aan een hammergeflügel, dus een voorloper, een forte piano, door Jörg Ewald Deler. En die piano heeft als bijzonderheid dat er een papieren rol is die je op de snaren kan laten dalen, waardoor je een bepaald effect krijgt. En dat speelt heel goed in de Leiermann, maar dat imiteert enigszins de draailier die Leiermann draait. En na de Leiermann laat ik u horen aan Feierabend. En dat wordt uitgevoerd aan niemand minder dan Pieter Piers, tenor aan de piano begeleid door zijn vriend en levensgenoot Benjamin Britten. De Leiermann en Feierabend.

Ja, dat was het laatste lied uit het concert 30 mei. Jongstleden, goede reden van alle Muze Vocale en een ensemble rond Bart Schneeman. Am Feierabend. En die schöne Müllering, maar daarvoor hoorde u der Leiermann uit de Winterreis. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u nog een hele goede zondag. En natuurlijk een zo snel mogelijk en algeheel herstel. En u kunt morgenochtend luisteren naar mijn collega's Peter, Jan en Joop met het programma We Wachten op de Dokter. En s'avonds van 8 tot 10. Mijn collega Leo met los verband. Trouwens, dat programma van We Wachten op de Dokter, dat is 's ochtends van 10 tot 12. Dat was het. Dank u wel. Dan laat ik nog een heel klein stukje horen. Klarinet en piano.

bewerking van de sonate Tina opus 137 nummer 2, Deutsch 385 van Schubert. Kan u niet helemaal laten horen, laat u derde deeltje horen, minuetto als afsluiting.

0: luistert naar de Flevo Psychomo. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen, dit is het nieuws. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in de Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Bij Epe zochten vrijwilligers naar die man die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken op 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Xi Jinping heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. En tot zover het nieuws.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar raak. Als ik jou zit in 100.000 vlinders die zoet zweven.

Het is alsof je in mijn beeld zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief.

vastpakt als ik dommig naast jou fiets.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slechte

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite www.vrijvoorziekenomroep.nl en laat je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Vrijvoorziekenomroep met Easy Listening Muziek.

prijsvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dan pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Het WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in de Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort ermee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

vaak in de weg. Mijn gevoeligste snaar was geknapt.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een opening zitten broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug naar het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in de Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: maar wel maar voor even.
1: Soms
0: heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even wil ophalen.
1: Pak je gewoon een auto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kwartje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Mijn dochter heeft niet in de wedstrijd brengen.
0: Echt wat? Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
4: Start met delen.nl, hoe makkelijk en voordelig een deelauto is. Kijk op startmetdelen.nl.

0: Ik ben Robert Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Bij de vermoedelijke schietpartijen in Israël zijn zeker 100 personen om het leven gekomen. De locatie straks de 5 mensen gewond. De hulpdiensten vonden het incident plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor C-partijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met de leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China ermee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog niet voor buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat de drone een opslaglocatie zijn voor gebruikte sprijstof bij de kerncentrum van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond er bij schade, nog niet. Er zijn geen grote stralingswaarde gemeten. De onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. Die vertelt u komt, terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks misschien van aanvallen op de kritieke infrastructuur. De eerste tekenen dat de Amerikanen in Langhorn Oranje in de plaats zijn inmiddels waargenomen. Nederland zelf te beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond op auto's van het Nederlands elftal. New York, de actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanwezig naar het WK. Waar New York en waarom verloopt is nog maar de vraag. Van echte dubbeltrekken is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Blijft het droog, dan de afwisseling van zondagmiddag op de laatste buien west en het noordoosten. Dan blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. Af het westen tot in het westen laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Nee, voor hier.

prijsvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee, in fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Stop.

discontent auto's is de easy. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Of voor de tijd. Leuk die komt met muziek en nieuwe facetten uit de jaren 60 van de vorige eeuw.